0: heaven.
1: Ja, dat was Joep met scherven. Oké. En nu we het toch over scherven hebben, zorg ervoor dat over 10 jaar de kans op scherven is meer dan gehalveerd. Laten we er wat aan doen. Dit is de silver lining en een opportunity om er iets aan te doen. En als de olieprijzen hoog blijft, dan zijn de alternatieven een stuk aantrekkelijk, meer aantrekkelijk. Oké, we besluiten met de volgende song. En dat is ook tevens het einde van de show. En ja, dat was het weer. Sorry voor mijn rant. Ik weet het Nederlandse woord niet eens meer. Maar het is iets wat belangrijk is. En ik heb het niet eens over het milieu gehad. Nou, stel je voor. Oké, dit is Willem. De groetjes. En hier komt de memories van het Rozenberg-trio.